0: het zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Jouw radio. Jouw ritme. Radio Accent. Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+.

0: het zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Jouw radio. Jouw ritme.
2: Radio Accent.
1: Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+.

0: motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Sico-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.
1: Jouw radio. Jouw ritme.
2: Radio Accent.
1: Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Jouw radio. Jouw ritme.
2: Radio Accent.
1: Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+. Woo!

0: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. lunababy.be.
1: Jouw radio. Jouw ritme.
2: Radio Accent.
1: Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+. Radio Accent Nieuws.
3: De NAVO krijgt steeds meer signalen over mogelijke Russische aanvallen op het grondgebied. De dreiging is afgelopen weekend besproken op een bijeenkomst van de NAVO-generaals. Ook de Belgische legerchef Frederik van Sina was erbij. De NAVO benadrukt dat men goed voorbereid is op dit soort situaties. In Gent is een man vrijgesproken voor de dood van zijn vrouw. De man werd ervan verdacht dat hij haar van de trap had geduwd, maar de rechter ging daar niet in mee. Ook de moeder van de man is vrijgesproken. Ze stond terecht omdat ze geen hulp had geboden aan het slachtoffer. In het British Museum in Londen mogen bezoekers vanaf nu geen foto's meer maken van het wereldberoemde tapijt van Bayeux. Het museum neemt die maatregel omdat fotograferende toeristen te lang blijven stilstaan en zo de doorstroom blokkeren. Het 70 meter lange wandtapijt toont het verhaal rond de slag bij Hastings in de 11e eeuw. Op het wereldkampioenschap wielrennen is er geen nieuwe medaille bijgekomen voor ons land. In de tijdrit bij de belofte mannen eindigde Matthijs van Kerkhoven als 12e. Hij behoorde vooraf tot de schaduwfavorieten en reageert dan ook erg ontgoocheld. En er is nog meer wielerpech voor de familie, want zijn broer Sef van Kerkhoven kan niet starten bij de junioren vandaag. Hij werd eergisteren op training aangereden door een auto. Prins Aymeric gaat de 24 uur van Spa-Francorchamps rijden met een geitje, de chevaux. Dat kent u nog wel. Dat heeft de prins zelf bekendgemaakt. Hij treedt daarmee in de voetsporen van zijn vader, prins Laurent, die exact 32 jaar geleden hetzelfde deed. Prins Aymeric noemt het een eer om zijn debuut te maken en hoopt alvast beter te doen dan zijn papa, die destijds moest opgeven met motorproblemen. De weersverwachting. Het wordt opnieuw droog met zonnige periode, maxima 20 graden. De volgende dagen verloopt het wisselvallig, maar vanaf vrijdag mooi nazomerweer.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Je raam of voertuig laten beletteren, gepersonaliseerde deurmatten, zonwerende folies, zandstraalfolies en nog veel meer. Lighthouse heeft het allemaal. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse is de nummer
1: 1. Toe aan beter slapen? Ontdek Swiss Bedding in Wetteren. Al 10 jaar jouw vertrouwde slaapspecialist in matrassen, boxsprings, bedtextiel, kleerkasten en zoveel meer. Met gratis levering en installatie maken we het je extra makkelijk. Je vindt Swiss Bedding in de Zuidlaan 97A in Wetteren. Open van 10 tot 18 uur van maandag tot zaterdag. Gesloten op woensdag en zondag open van 13 tot 18 uur. Meer info op swissbedding.be. Swiss Bedding. Everything starts with a good sleep.
2: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterpark. En gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
3: Ik ben die motiverende tuinman die met twee handen heel veel kan.
4: Voor onderhoudscontracten, reorganisatie van de tuin of het plaatsen van je tegels en terras kun je terecht bij ZHF Tuinen. Meer info via zhftuinen.be. ZHF Tuinen, jouw professionele tuinbedrijf.
3: Die motiverende tuinman die met twee handen heel veel kan.
4: ZHF Tuinen. Wij maken van jouw tuin een echt pareltje.
5: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop. Dat is snel gefixt.
6: Tijd voor een nieuwe wagen? Dan is dit het moment. Bij Autohandel Patrick in Erpenmeren geniet je nu van supercondities op een grote voorraad nieuwe Hyundai's. Kies uit benzine, hybride of volledig elektrisch. Onze toonzaal is alle dagen open van 8 tot 18 uur en op zondag van 14 tot 17 uur. Je vindt ons aan de Leedse Steenweg 106 in Erpenmeren. Autohandel Patrick, jouw nieuwe Hyundai staat al klaar.

0: bol, chillen, net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met. Ah, schat, ik wil je hypen, niet meer bellen, even vrij.
1: Jacques Chirac.
2: Oh, man.

0: Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Voor al uw ruwbouwwerken, van afbraak tot en met volledige afwerking, met als specialisatie het plaatsen van putrels. Contacteer renovatiewerken Quintijn. Quintijn is flexibel, professioneel en maakt duidelijke en correcte afspraken. Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte via renovatiewerkenquintijn.be of bel 0494 16 27 00.
2: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
3: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
4: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
5: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
6: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
7: Buddies Gold, waar dat is hier vertrouwen, geld waard zijn.
8: VLB Cars, al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
9: Mini Supermarket Wetteren. 24 op 24 en 7 dagen op 7 geopend. Voor je krant, lotto, rookwaren, gekoelde dranken, wijnen, sterke dranken en verse groenten en fruit. Ook is er een ruime keuze aan diepvriesnacks. Kom langs aan de Capelle 340 in Wetteren. Mini Supermarket Wetteren. Altijd dichtbij, altijd open.

0: zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Jouw radio. Jouw ritme. Radio Accent. Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+. Radio Accent Nieuws.
2: Een motorrijder is gisteren levensgevaarlijk gewond geraakt bij een verkeersongeval in Haasdonk. Een deelgemeente is dat van Beveren, Kruiweken, Zwijndrecht. De motorfiets en een auto die botsten tegen elkaar aan de oprit van een bedrijf. En de motorrijder die raakte daarbij levensgevaarlijk gewond. In Lievegem is een jongen van 15 door de jeugdrechter geplaatst in een gesloten instelling. Hij veroorzaakte afgelopen weekend een zwaar ongeval nadat hij met een brommer vluchtte voor een politiecontrole. Hij botste daarbij tegen een auto en een vrachtwagen. Het meisje van 18 dat achterop zat, verkeert nog altijd in levensgevaar. Het parket onderzoekt een schietincident in Lebbeke. Afgelopen zondag werd daar een 18-jarige man in de rug geschoten. Het slachtoffer reed met zijn bromfiets naar huis toen een persoon zijn weg zou hebben versperd. En de lokale politie die is nog op zoek naar een verdachte. In Gent zorgt eendenkroos voor problemen op de binnenwateren. Het kroos verstopt de filters van motorbootjes, waardoor de motor oververhit raakt en witte rook uitstoot. Sommige boten die zijn tijdens hun vaart al stilgevallen. Een boot voor huurders die moeten extra schoonmaakbeurten inlassen. De waterbeheerder die kan het kroos voorlopig niet wegspoelen, omdat het waterpeil in de binnenstad te laag blijft. Aan de Universiteit Gent zijn de eerstejaars gestart met hun opleiding. Voor veel studenten betekent dat ook de zoektocht naar nieuwe vrienden. Studentenverenigingen die proberen die eerste kennismaking zo vlot mogelijk te laten verlopen. Op de zorgcampus merken ze dat sociale contacten voor jonge studenten niet altijd vanzelfsprekend zijn. Studenten die kunnen er nu terecht voor laagdrempelige therapeutische hulp. Onderzoekers van de Artevelde Hogeschool in Gent die gaan de woonzorgcentra verder helpen met het gebruik van artificiële intelligentie in de zorg voor mensen met dementie. Er bestaan al veel AI-toepassingen, maar die worden volgens de onderzoekers nog onvoldoende gebruikt op de werkvloer. En verschillende woonzorgcentra in Vlaanderen doen intussen een beroep op hun kennis.
1: Meer regionieuws via radioaccent.nl.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Garage Beurums Ludwig, uw officiële Hyundai-dealer van Wetteren en omstreken, stelt je het ganse gamma voor aan interessante voorwaarden. Garage Beurums biedt ook de mogelijkheid aan tot het financieren en verzekeren van je wagen. Naast verkoop kan je er ook terecht voor een totaalservice met de modernste apparatuur, zoals een 3D-uitleiding en airco-toestel met milieuvriendelijk gas. Laat je overtuigen en kom vrijblijvend naar onze toonzaal aan de Brusselse Steenweg 281 in Wetteren. Of surf naar beurums.be.
3: Beleef culinair de ontdekkingstocht van de Griekse keuken in restaurant Marathon. De chefs van het huis, Savas en Maria, laten iedereen kennis maken met de Griekse cultuur en zijn gastvrijheid. Surf www.resto-marathon.be voor reservaties, feestjes, menus en onze traiteurdienst. Grieks restaurant Marathon, Felix Bernaardsplein 43 in Wetteren. Gewoon lekker.
4: Jamas!
5: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
6: Gezellig winkelen doe je in Spar de Loor in Massemen. Spar Supermarkt de Loor, Massumse Steenweg 230 in Massemen. Voor alle promoties en nieuws volg ons op Facebook. Spar de Loor Massemen. We zijn alle dagen doorlopend open vanaf 8 tot 7. Op zaterdag tot 6 en op zondag tot 5:30. Op woensdag zijn we gesloten. Supermarkt de Loor Massemen. Waar vriendelijkheid, kwaliteit en service de beste vrienden zijn.
7: Radio Accent. Jouw radio. Jouw ritme.

0: stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
2: Lekker dineren en van het leven profiteren. Dat is restaurant Mon Blanc.
3: Elke maand hebben we nieuwe suggesties. Informeer je bij Mont Blanc in de Stationsstraat 30 in Wetteren via 09 369 24 21 via onze Facebook of surf mont-blanc-wetteren.be.
2: Restaurant Mont Blanc.
4: Hallo, met de Bunny Club.
5: Ah, zijn jullie al open?
4: Ja, we zijn al open hoor. Hier is mooi gezelschap aanwezig.
5: Ah, dat is goed. Dan kom ik langs.
6: Bunny Club, Brusselse Steenweg 341 in Wetteren. Open van maandag tot zaterdag, vanaf 14 uur tot in de late uurtjes. Meer info via bunnyclub-wetteren.be.
7: Druk in je hoofd, volle agenda, geen moment voor jezelf. Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
8: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
7: Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
8: Light Experience Center. Druk op pauze.
7: Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur.
8: Meer info op lightexperiencecenter.eu.
9: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: iau radio, iau ritme. Radio Accent. Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: Love the 90s.

0: elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: VLB Cars, al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
3: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
4: Mini Supermarket Wetteren. 24 op 24 en 7 dagen op 7 geopend. Voor je krant, lotto, rookwaren, gekoelde dranken, wijnen, sterke dranken en verse groenten en fruit. Ook is er een ruime keuze aan diepvriesnacks. Kom langs aan de Capelle 340 in Wetteren. Mini Supermarket Wetteren. Altijd dichtbij, altijd open.
5: Mama, wat eten aapjes?
6: Ah, die eten bananen, hè?
5: En wat eten paarden?
6: Die grazen in de weien, schatje.
5: En mijn konijntjes?
6: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. Happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

0: Confiteintje, uw traiteur en speciaalzaak voor verse vis, zalmschotels, belegde broodjes, koude buffetten en lekkere huisbereide koude of warme gerechten. Ook dagelijks vis- en vleesgerechten op bestelling zijn mogelijk. Kapiteintje. Kapiteintje verzorgt ook jouw culinaire wensen op alle feesten met of zonder bediening. We zijn open van dinsdag tot zaterdag van 9 tot half 1 en van half 2 tot 6. Op zaterdag open tot 5 uur, zondag van 9 tot 12. Op maandag zijn we gesloten. Kapiteintje, provinciebaan 98 Kalken of via kapiteintje.be.
1: Banden nodig? Dan is er nu CMB Bandencentrale in Wetteren. Voor nieuwe banden, tweedehandsbanden en leasebanden aan scherpe prijzen. Tot en met augustus geniet je van 20 euro korting op nieuwe banden. Ook voor uitlijning, het regelen van je lichten of een nazicht voor de technische keuring ben je welkom. Lichten regelen en keuring nazicht kan al voor 10 euro. Snel geholpen, vakkundig uitgevoerd en zonder afspraak. CMB Bandencentrale Wetteren, Oosterzeelensteenweg 7. Ook in Merelbeke.
2: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
3: Ramen en deuren met echte sumo-kracht? Dat is Driba. Ontdek onze ijzersterke PVC en aluminium ramen en deuren met 30 jaar ongeziene garantie. Bij Driba kan je ook terecht voor professioneel geplaatste rolluiken en poorten. Kwaliteit en kracht. Vlasmart in Dendermonde. Of bezoek Driba.be.
4: Driba met een Y.
3: Driba, gegarandeerd sterk in ramen en deuren.
5: Toe aan beter slapen? Ontdek Swissbedding in Wetteren. Al 10 jaar jouw vertrouwde slaapspecialist in matrassen, boxsprings, bedtextiel, kleerkasten en zoveel meer. Met gratis levering en installatie maken we het je extra makkelijk. Je vindt Swissbedding in de Zuidlaan 97A in Wetteren. Open van 10 tot 18 uur van maandag tot zaterdag. Gesloten op woensdag en zondag open van 13 tot 18 uur. Meer info op swissbedding.be. Swissbedding. Everything starts with a good sleep.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Jouw radio. Jouw ritme.
2: Radio Accent.
1: Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+. Radio Accent Nieuws.
3: In Letland is gisteravond een mogelijke militaire dreiging opgemerkt. Dat meldt het Letse leger. Verschillende NAVO-gevechtsvliegtuigen zijn naar aanleiding van het incident snel opgestegen, maar het gevaar was ook snel geweken. Wat er precies aan de hand was, blijft onduidelijk. Maar de NAVO waarschuwt al langer voor een verhoogde Russische dreiging op haar grondgebied. Zo zegt ook de Belgische legerchef Frederik van Sina. Hoewel we ook nu weer niks kunnen bewijzen. De Letse nationale strijdkrachten gaven inderdaad een waarschuwing uit voor de regio Krajleva in het zuidoosten van het land. Inwoners ontvingen een waarschuwingsbericht op de mobiele telefoon. En rond middernacht meldde het leger dat de dreiging geweken was. Tegelijkertijd steeg ook de Poolse luchtmacht preventief op vanwege grootschalige Russische droneaanvallen op Oekraïens grondgebied nabij de grens. De incidenten passen in een patroon waarbij het luchtruim van de Baltische staten de afgelopen maanden vaker is geschonden door afgedwaalde drones als gevolg van de oorlog in Oekraïne en ook Russische GPS-storingen. Maar goed, de rest moet dus nog helemaal worden onderzocht. In een appartement in Parijs zijn meer dan 50 katten ontdekt in schrijnende toestand. Dat schrijft de Franse krant Le Parisien. De politie deed de ontdekking tijdens een gedwongen ontruiming van het pand. De verwaarloosde beestjes waren er slecht aan toe en een deel is meteen overgebracht naar een dierenkliniek. Een dertigtal katten moeten noodgedwongen nog even in het appartement verblijven tot er een extra opvangplaats is gevonden. Het is niet helemaal zoals het hoort, maar er is op dit moment geen andere mogelijkheid. Onze nationale volleybalmannen kennen hun tegenstander in de kwartfinales van het Europees kampioenschap. De Red Dragons namen het woensdag op tegen Slovenië. De Slovenen toonden zich in de achtste finale overtuigend te sterk voor Servië met 3-0. En ons land plaatste zich gisteren al voor de kwartfinale na 3-1 overwinning tegen Tsjechië. De weersverwachting, het wordt opnieuw droog met zonnige periode, maximaal 20 graden. De volgende dagen verloopt het weer wisselvallig, maar vanaf vrijdag mooi nazomerweer. En voor zover de computermodellen laten zien, en dan kijken we al 10 dagen vooruit, blijft het voorlopig nazomeren.

0: stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: Lekker dineren en van het leven profiteren. Dat is Restaurant Mont Blanc.
3: Elke maand hebben we nieuwe suggesties. Informeer je bij Mont Blanc in de Stationsstraat 30 in Wetteren via 09 369 24 21 via onze Facebook of surf mont-blanc-wetteren.be.
2: Restaurant Mont Blanc.
4: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DMV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DMV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DMV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
5: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
6: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
5: Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
6: Light Experience Center. Druk op pauze.
5: Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur.
6: Meer info op lightexperiencecenter.eu.
7: Ik ben die motiverende tuinman die met 2 handen heel veel kan.
8: Voor alles snoei werk, aanleggen van je tuin en het zaaien en onderhouden van je gras kun je terecht bij ZHF Tuinen. Meer info via zhftuinen.be. ZHF Tuinen, jouw professioneel tuinbedrijf.
7: Ik ben die motiverende tuinman die met 2 handen heel veel kan.
8: ZHF Tuinen. Wij maken van jouw tuin een echt pareltje.
9: Tijd voor een nieuwe wagen? Dan is dit het moment. Bij Autohandel Patrick in Erpenmeren geniet je nu van supercondities op een grote voorraad nieuwe Hyundai's. Kies uit benzine, hybride of volledig elektrisch. Onze toonzaal is alle dagen open van 8 tot 18 uur en op zondag van 14 tot 17 uur. Je vindt ons aan de Leedse Steenweg 106 in Erpenmeren. Autohandel Patrick, jouw nieuwe Hyundai staat al klaar.

0: Garage Beurums Ludwig, uw officiële Hyundai-dealer van Wetteren en omstreken, stelt je het ganse gamma voor aan interessante voorwaarden. Garage Beurums biedt ook de mogelijkheid aan tot het financieren en verzekeren van je wagen. Naast verkoop kan je er ook terecht voor een totaalservice met de modernste apparatuur, zoals een 3D-uitleiding en airco-toestel met milieuvriendelijk gas. Laat je overtuigen en kom vrijblijvend naar onze toonzaal aan de Brusselse Steenweg 281 in Wetteren. Of surf naar beurums.be.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
3: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
4: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
5: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
6: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
7: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
8: Gezellig winkelen doe je in Spar De Loor in Massemen. Spar Supermarkt De Loor, Massumse Steenweg 230 in Massemen. Voor alle promoties en nieuws volg ons op Facebook.
9: Spar De Loor Massemen.
8: We zijn alle dagen doorlopend open vanaf 8 tot 7. Op zaterdag tot 6 en op zondag tot 5:30. Op woensdag zijn we gesloten.
9: Supermarkt De Loor Massemen.
8: Waar vriendelijkheid, kwaliteit en service de beste vrienden zijn.
10: Voor al uw ruwbouwwerken, van afbraak tot en met volledige afwerking, met als specialisatie het plaatsen van putrels. Contacteer renovatiewerken Quintijn. Quintijn is flexibel, professioneel en maakt duidelijke en correcte afspraken. Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte via renovatiewerkenquintijn.be of bel 0494 16 27 0.

0: geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. lunababy.be.
1: Jouw radio. Jouw ritme. Radio Accent. Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+. Radio Accent Nieuws.
2: Een motorrijder is gisteren levensgevaarlijk gewond geraakt bij een verkeersongeval in Haasdonk. Een deelgemeente is dat van Beveren, Kruiweken, Zwijndrecht. De motorfiets en een auto die botsten tegen elkaar aan de oprit van een bedrijf. En de motorrijder die raakte daarbij levensgevaarlijk gewond. In Lievegem is een jongen van 15 door de jeugdrechter geplaatst in een gesloten instelling. Hij veroorzaakte afgelopen weekend een zwaar ongeval nadat hij met een brommer vluchtte voor een politiecontrole. Hij botste daarbij tegen een auto en een vrachtwagen. Het meisje van 18 dat achterop zat, verkeert nog altijd in levensgevaar. Het parket onderzoekt een schietincident in Lebbeke. Afgelopen zondag werd daar een 18-jarige man in de rug geschoten. Het slachtoffer reed met zijn bromfiets naar huis toen een persoon zijn weg zou hebben versperd. En de lokale politie die is nog op zoek naar een verdachte. In Gent zorgt eendenkroos voor problemen op de binnenwateren. Het kroos verstopt de filters van motorbootjes, waardoor de motor oververhit raakt en witte rook uitstoot. Sommige boten die zijn tijdens hun vaart al stilgevallen. En bootverhuurders die moeten extra schoonmaakbeurten inlassen. De waterbeheerder die kan het kroos voorlopig niet wegspoelen, omdat het waterpeil in de binnenstad te laag blijft. Aan de Universiteit Gent zijn de eerstejaars gestart met hun opleiding. Voor veel studenten betekent dat ook de zoektocht naar nieuwe vrienden. Studentenverenigingen die proberen die eerste kennismaking zo vlot mogelijk te laten verlopen. Op de zorgcampus merken ze dat sociale contacten voor jonge studenten niet altijd vanzelfsprekend zijn. Studenten die kunnen er nu terecht voor laagdrempelige therapeutische hulp. Onderzoekers van de Artevelde Hogeschool in Gent die gaan de woonzorgcentra verder helpen met het gebruik van artificiële intelligentie in de zorg voor mensen met dementie. Er bestaan al veel AI-toepassingen, maar die worden volgens de onderzoekers nog onvoldoende gebruikt op de werkvloer. En verschillende woonzorgcentra in Vlaanderen doen intussen een beroep op hun kennis.
1: Meer regionieuws via radioaccent.be. Radio Accent.

0: wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: VLB Cars, al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
3: Gezellig winkelen doe je in Spar de Loor in Massemen. Spar Supermarkt de Loor, Massumse Steenweg 230 in Massemen. Voor alle promoties en nieuws volg ons op Facebook.
4: Spar de Loor Massemen.
3: We zijn alle dagen doorlopend open vanaf 8 tot 7. Op zaterdag tot 6 en op zondag tot 5:30. Op woensdag zijn we gesloten.
4: Supermarkt de Loor Massemen.
3: Waar vriendelijkheid, kwaliteit en service de beste vrienden zijn.
5: Ramen en deuren met echte sumo-kracht. Dat is Driba. Ontdek onze ijzersterke PVC en aluminium ramen en deuren met 30 jaar ongeziene garantie. Bij Driba kan je ook terecht voor professioneel geplaatste rolluiken en poorten. Kwaliteit en kracht. Vlasmart in Dendermonde. Of bezoek Driba.be. Driba met een Y. Driba. Gegarandeerd sterk in ramen en deuren.
6: Beleef culinair de ontdekkingstocht van de Griekse keuken in restaurant Marathon. De chefs van het huis, Savas en Maria, laten iedereen kennis maken met de Griekse cultuur en zijn gastvrijheid. Surf www.resto-marathon.be voor reservatie. Feestjes, menus en onze traiteurdienst. Grieks restaurant Marathon. Felix Beernaardsplein 43 in Wetteren. Gewoon lekker.
7: Jamas!
8: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: Toe aan beter slapen? Ontdek Swissbedding in Wetteren. Al 10 jaar jouw vertrouwde slaapspecialist in matrassen, boxsprings, bedtextiel, kleerkasten en zoveel meer. Met gratis levering en installatie maken we het je extra makkelijk. Je vindt Swissbedding in de Zuidlaan 97A in Wetteren. Open van 10 tot 18 uur van maandag tot zaterdag. Gesloten op woensdag en zondag open van 13 tot 18 uur. Meer info op swissbedding.be. Swissbedding. Everything starts with a good sleep.
1: Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
2: Kapiteintje, uw traiteur en speciaalzaak voor verse vis, zalmschotels, belegde broodjes, koude buffetten en lekkere huisbereide koude of warme gerechten. Ook dagelijks vis- en vleesgerechten op bestelling zijn mogelijk. Kapiteintje. Kapiteintje verzorgt ook jouw culinaire wensen op alle feesten met of zonder bediening. We zijn open van dinsdag tot zaterdag van 9 tot half 1 en van half 2 tot 6. Op zaterdag open tot 5 uur, zondag van 9 tot 12. Op maandag zijn we gesloten. Kapiteintje, Provinciebaan 98 Kalken of via kapiteintje.be.
3: Hallo, met de Bunny Club.
4: Ah, zijn jullie al open?
3: Ja, we zijn al open hoor. Hier is mooi gezelschap aanwezig.
4: Ah, dat is goed. Dan kom ik langs.
0: Bunny Club, Brusselse Steenweg 341 in Wetteren. Open van maandag tot zaterdag, vanaf 14 uur tot in de late uurtjes. Meer info via bunnyclub-wetteren.be.
5: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl, sensuele erotic acts, het ultieme theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.

0: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Jouw radio. Jouw ritme. Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+. Radio Accent Nieuws.
2: Wie de auto voltankt, voert meer dan ooit dat het heel wat kost. De dieselprijs stijgt vandaag tot boven 2,50 euro per liter, een toename van 24% in vergelijking met vorig jaar. Uit een rondvraag van VTM Nieuws blijkt dat de recordprijzen ons tankgedrag drastisch veranderen. Automobilisten komen minder vaak langs en tanken minder per beurt. Uitbatengroep Bruno registreerde in september zelfs 22% minder tankbeurten dan in dezelfde periode vorig jaar. In Duitsland is het nu wel duidelijk, de radicaal rechtse partij Alternatieve für Deutschland heeft de deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Vorpommern gewonnen, dat meldt de kiescommissie. De CDU, de partij van bondskanselier Friedrich Merz, leidt een historische nederlaag en zakt zelfs onder de kiesdrempel. Het slechte resultaat ooit voor de partij. In Berlijn boekte de radicaal linkse partij Die Linke dan weer een overwinning. Parket in Brussel is een onderzoek gestart naar de vondst van een dode in de Iperlaan in Brussel. De politie van de zone Brussel-hoofdstad Elsene deed de ontdekking afgelopen maandag. Er werd ter plaatse meteen een veiligheidsperimeter ingesteld om de eerste vaststellingen te doen. De eilandstaat Fuji heeft de nationale noodtoestand uitgeroepen vanwege een acute gezondheidscrisis. Het land kampt met een dramatische piek in het aantal HIV-besmettingen. Volgens schattingen van de regering is inmiddels 1 op de 60 volwassenen op de archipel besmet met het virus. De miljardenfusie tussen de mediagiganten Paramount, Skydance en Warner Brothers Discovery is een stap dichterbij, want Paramount heeft een schikking getroffen met de 12 Amerikaanse staten die de overname hadden aangevochten. Volgens de topman van Paramount is de weg nu definitief vrij voor de fusie, die een waarde heeft van $111 miljard. De weersverwachting ook vandaag droog met heel wat zon, maxima tot 21 graden. De volgende dagen wisselvallig, maar vanaf vrijdag mooi nazomerweer. En ook het weekend ziet er bijzonder goed uit.

0: be lining up for a taste.
1: Stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
2: Ik ben die motiverende tuinman. Die met twee handen heel veel kan.
3: Voor onderhoudscontracten, reorganisatie van de tuin of het plaatsen van je tegels en terras kun je terecht bij ZHF Tuinen. Meer info via zhftuinen.be. ZHF Tuinen, jouw professioneel tuinbedrijf.
2: Ben die motiverende tuinman. Die met twee handen heel veel kan.
3: ZHF Tuinen. Wij maken van jouw tuin een echt pareltje.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Pitchflags, spandoeken, roll-ups, stickers of reclameverlichting nodig? Lighthouse Wetteren, daar moet je zijn. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse is de nummer
1: 1. Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
2: Banden nodig? Dan is er nu CMB Bandencentrale in Wetteren. Voor nieuwe banden, tweedehandsbanden en leasebanden aan scherpe prijzen. Tot en met augustus geniet je van 20 euro korting op nieuwe banden. Ook voor uitlijning, het regelen van je lichten of een nazicht voor de technische keuring ben je welkom. Lichten regelen en keuring nazicht kan al voor 10 euro. Snel geholpen, vakkundig uitgevoerd en zonder afspraak. CMB Bandencentrale Wetteren, Oosterzeelensteenweg 7. Ook in Merelbeke.
3: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.

Garage Beurums Ludwig, uw officiële Hyundai-dealer van Wetteren en omstreken, stelt je het ganse gamma voor aan interessante voorwaarden. Garage Beurums biedt ook de mogelijkheid aan tot het financieren en verzekeren van je wagen. Naast verkoop kan je ook terecht voor een totaalservice met de modernste apparatuur, zoals een 3D-uitleiding en airco-toestel met milieuvriendelijk gas. Laat je overtuigen en kom vrijblijvend naar onze toonzaal aan de Brusselse Steenweg 281 in Wetteren.

0: Elke maand hebben we nieuwe suggesties. Informeer je bij Mont Blanc in de Stationsstraat 30 in Wetteren via 09 369 24 21 via onze Facebook of surf mont-blanc-wetteren.be.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters. Met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
3: Mini Supermarket Wetteren. 24 op 24 en 7 dagen op 7 geopend. Voor je krant, lotto, rookwaren, gekoelde dranken, wijnen, sterke dranken en verse groenten en fruit. Ook is er een ruime keuze aan diepvriesnacks. Kom langs aan de Capelle 340 in Wetteren. Mini Supermarket Wetteren. Altijd dichtbij, altijd open.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Jouw radio. Jouw ritme.
2: Radio Accent.
1: Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+.
2: Radio Accent.
1: Jouw radio, jouw ritme. Jouw ritme. Radio Accent.
3: Tonight.

0: Toe aan beter slapen? Ontdek Swiss Bedding in Wetteren. Al 10 jaar jouw vertrouwde slaapspecialist in matrassen, boxsprings, bedtextiel, kleerkasten en zoveel meer. Met gratis levering en installatie maken we het je extra makkelijk. Je vindt Swiss Bedding in de Zuidlaan 97A in Wetteren. Open van 10 tot 18 uur van maandag tot zaterdag. Gesloten op woensdag en zondag open van 13 tot 18 uur. Meer info op swissbedding.be. Swiss Bedding. Everything starts with a good sleep.
1: Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
2: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
3: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
2: Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
3: Light Experience Center. Druk op pauze.
2: Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur.
3: Meer info op lightexperiencecenter.eu.
4: VLB Cars, al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
5: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier met presentator Selina Pearl, sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beautybeurs 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
6: Hallo, met de Bunny Club.
7: Ah, zijn jullie al open?
6: Ja, we zijn al open hoor. Hier is mooi gezelschap aanwezig.
7: Ah, dat is goed. Dan kom ik langs.
0: Bunny Club, Brusselse Steenweg 341 in Wetteren. Open van maandag tot zaterdag, vanaf 14 uur tot in de late uurtjes. Meer info via bunnyclub-wetteren.be.

0: tijd voor een nieuwe wagen? Dan is dit het moment. Bij Autohandel Patrick in Erpenmeer geniet je nu van supercondities op een grote voorraad nieuwe Hyundai's. Kies uit benzine, hybride of volledig elektrisch. Onze toonzaal is alle dagen open van 8 tot 18 uur en op zondag van 14 tot 17 uur. Je vindt ons aan de Leedse Steenweg 106 in Erpenmeer. Autohandel Patrick, jouw nieuwe Hyundai staat al klaar.
1: Mama, wat eten aapjes?
2: Ah, die eten bananen, hè?
1: En wat eten paarden?
2: Die grazen in de weien, schatje.
1: En mijn konijntjes?
2: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
3: Ramen en deuren met echte sumo-kracht? Dat is Driba. Ontdek onze ijzersterke PVC en aluminium ramen en deuren met 30 jaar ongeziene garantie. Bij Driba kan je ook terecht voor professioneel geplaatste rolluiken en poorten. Kwaliteit en kracht. Vlasmarkt in Dendermonde. Of bezoek Driba.be.
4: Driba met een Y.
3: Driba. Gegarandeerd sterk in ramen en deuren.
5: Voor al uw ruwbouwwerken, van afbraak tot en met volledige afwerking, met als specialisatie het plaatsen van putrels. Contacteer renovatiewerken Quintijn. Quintijn is flexibel, professioneel en maakt duidelijke en correcte afspraken. Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte via renovatiewerkenquintijn.be of bel 0494 16 27 00.
6: Kapiteintje, uw traiteur en speciaalzaak voor verse vis, zalmschotels, belegde broodjes, koude buffetten en lekkere huisbereide koude of warme gerechten. Ook dagelijks vis- en vleesgerechten op bestelling zijn mogelijk. Kapiteintje. Kapiteintje verzorgt ook jouw culinaire wensen op alle feesten met of zonder bediening. We zijn open van dinsdag tot zaterdag van 9 tot half 1 en van half 2 tot 6. Op zaterdag open tot 5 uur, zondag van 9 tot 12. Op maandag zijn we gesloten. Kapiteintje, provinciebaan 98 Kalken of via kapiteintje.be.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Jouw radio. Jouw ritme.
2: Radio Accent.
1: Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+. Radio Accent Nieuws.
3: Bouwen en verbouwen wordt dit jaar wellicht een flink stuk duurder tot 10%. 7 op 10 bouwbedrijven verwachten dat de prijzen met 1/10 zullen stijgen. Oorzaak de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten die de materiaalkosten al maanden de hoogte injaagt. Om zich in te dekken werken 7 op 10 bouwbedrijven intussen met prijsherzieningsclausules. Maar zo weet je dus nooit wat het gaat kosten. 6 op de 10 scholen in Vlaanderen gebruiken het budget voor startende leerkrachten voor andere zaken. De Vlaamse regering trekt elk jaar bijna 50 miljoen euro uit voor de begeleiding van die starters, zodat ze minder snel uitstromen. Maar dat geld komt vaak niet bij hen terecht. Volgens de scholen moeten ze het budget noodgedwongen gebruiken voor andere posten, zoals het betalen van collega's. Een tandarts uit Limburg wordt verdacht van grootschalige fraude. De man zou de ziekteverzekering hebben opgelicht voor 188.000 euro. 2 van zijn medewerkers voerden tandheelkundige ingrepen uit zonder het vereiste diploma of RISIF-nummer, waarna die prestaties via het nummer van de tandarts werden aangerekend. De 2 medewerkers stapten uiteindelijk zelf naar de politie. De stad Kortrijk zoekt een vaste ontmoetingsplek voor zogenaamde hangouderen. Het gaat om een vaste groep volwassenen die in de stad rondhangen en voor overlast zorgen, vaak onder invloed van alcohol. Waar die vaste plek precies moet komen, gaat de stad Kortrijk onderzoeken. In Turkije zijn 11 scholieren gewond geraakt bij een schietpartij aan een school. 2 van hen verkeerden in ernstige toestand. De schutter sloeg na de feiten op de vlucht, maar de politie kon hem intussen oppakken. Waarom de man het vuur opende is niet duidelijk. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Bij nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Dnipro zijn afgelopen nacht 3 doden gevallen. Er zijn inslagen gemeld op 4 verschillende locaties, waaronder opslagplaatsen en bedrijven. De Oekraïnse president Zelensky is nu in New York voor de VN-top en heeft daar vanmiddag een belangrijk overleg met Amerikaanse president Trump. Het is namiddag droog met wolken. Hier en daar komt de zon erdoor. 22 graden. Morgen overwegend zonnig bij opnieuw 22 graden. Donderdag een mix van zon en wolken bij 20 graden. Maar richting weekend klimt het kwik weer tot 25 graden met veel zon.

0: Gezellig winkelen doe je in Spar de Loor in Massemen. Spar Supermarkt de Loor, Massumse Steenweg 230 in Massemen. Voor alle promoties en nieuws volg ons op Facebook.
1: Spar de Loor Massemen.
0: We zijn alle dagen doorlopend open vanaf 8 tot 7, op zaterdag tot 6 en op zondag tot 6:30. Op woensdag zijn we gesloten.
1: Supermarkt de Loor Massemen.
0: Waar vriendelijkheid, kwaliteit en service de beste vrienden zijn.
2: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung, inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairshop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 283.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Werfborden, polo's, t-shirts, vliestruien, regenvesten of ander werkkledij nodig? Lighthouse Wetteren bedrukt precies wat jij nodig hebt. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse is de nummer
1: 1. Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Tijd voor een nieuwe wagen? Dan is dit het moment. Bij Autohandel Patrick in Erpenmeren geniet je nu van supercondities op een grote voorraad nieuwe Hyundai's. Kies uit benzine, hybride of volledig elektrisch. Onze toonzaal is alle dagen open van 8 tot 18 uur en op zondag van 14 tot 17 uur. Je vindt ons aan de Leedse Steenweg 106 in Erpenmeren. Autohandel Patrick, jouw nieuwe Hyundai staat al klaar.
6: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Beleef culinair de ontdekkingstocht van de Griekse keuken in restaurant Marathon. De chefs van het huis, Savas en Maria, laten iedereen kennis maken met de Griekse cultuur en zijn gastvrijheid. Surf www.resto-marathon.be voor reservaties, feestjes, menus en onze traiteurdienst. Grieks restaurant Marathon, Felix Bernaardsplein 43 in Wetteren. Gewoon lekker.
2: Jamas!
3: Banden nodig? Dan is er nu CMB Bandencentrale in Wetteren. Voor nieuwe banden, tweedehandsbanden en leasebanden aan scherpe prijzen. Tot en met augustus geniet je van 20 euro korting op nieuwe banden. Ook voor uitleiding, het regelen van je lichten of een nazicht voor de technische keuring ben je welkom. Lichten regelen en keuring nazicht kan al voor 10 euro. Snel geholpen, vakkundig uitgevoerd en zonder afspraak. CMB Bandencentrale Wetteren, Oosterzeelensteenweg 7. Ook in Merelbeke.
4: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
5: Buddies Gold, waar dat is hier vertrouwen, geld waard zijn.
6: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
7: Mini Supermarket Wetteren. 24 op 24 en 7 dagen op 7 geopend. Voor je krant, lotto, rookwaren, gekoelde dranken, wijnen, sterke dranken en verse groenten en fruit. Ook is er een ruime keuze aan diepvriesnacks. Kom langs aan de Capelle 340 in Wetteren. Mini Supermarket Wetteren. Altijd dichtbij, altijd open.

0: Oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Jouw radio. Jouw ritme.
2: Radio Accent.
1: Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+. Radio Accent Nieuws.
3: Een motorrijder is gisteren levensgevaarlijk gewond geraakt bij een verkeersongeval in Haasdonk. Een deelgemeente is dat van Beveren, Kruiweke, Zwijndrecht. De motorfiets en een auto die botsten tegen elkaar aan de oprit van een bedrijf. En de motorrijder die raakte daarbij levensgevaarlijk gewond. In Lievegem is een jongen van 15 door de jeugdrechter geplaatst in een gesloten instelling. Hij veroorzaakte afgelopen weekend een zwaar ongeval nadat hij met een brommer vluchtte voor een politiecontrole. Hij botste daarbij tegen een auto en een vrachtwagen. Het meisje van 18 dat achterop zat, verkeert nog altijd in levensgevaar. Het parket onderzoekt een schietincident in Lebbeke. Afgelopen zondag werd daar een 18-jarige man in de rug geschoten. Het slachtoffer reed met zijn bromfiets naar huis toen een persoon zijn weg zou hebben versperd. En de lokale politie die is nog op zoek naar een verdachte. In Gent zorgt eendenkroos voor problemen op de binnenwateren. Het kroos verstopt de filters van motorbootjes, waardoor de motor oververhit raakt en witte rook uitstoot. Sommige boten die zijn tijdens hun vaart al stilgevallen. En bootverhuurders die moeten extra schoonmaakbeurten inlassen. De waterbeheerder die kan het kroos voorlopig niet wegspoelen, omdat het waterpeil in de binnenstad te laag blijft. Aan de Universiteit Gent zijn de eerstejaars gestart met hun opleiding. Voor veel studenten betekent dat ook de zoektocht naar nieuwe vrienden. Studentenverenigingen die proberen die eerste kennismaking zo vlot mogelijk te laten verlopen. Op de zorgcampus merken ze dat sociale contacten voor jonge studenten niet altijd vanzelfsprekend zijn. Studenten die kunnen er nu terecht voor laagdrempelige therapeutische hulp. Onderzoekers van de Artevelde Hogeschool in Gent die gaan de woonzorgcentra verder helpen met het gebruik van artificiële intelligentie in de zorg voor mensen met dementie. Er bestaan al veel AI-toepassingen, maar die worden volgens de onderzoekers nog onvoldoende gebruikt op de werkvloer. En verschillende woonzorgcentra in Vlaanderen doen intussen een beroep op hun kennis.
1: Meer regionieuws via radioaccent.be.

0: klaar voor het spannendste weekend van het jaar. Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Celina Pearl, sensuele erotic acts, het Ultiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs 19 en 11 oktober in Antwerpen Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
1: Tijd voor een nieuwe wagen? Dan is dit het moment. Bij Autohandel Patrick in Erpenmeren geniet je nu van supercondities op een grote voorraad nieuwe Hyundai's. Kies uit benzine, hybride of volledig elektrisch. Onze toonzaal is alle dagen open van 8 tot 18 uur en op zondag van 14 tot 17 uur. Je vindt ons aan de Leedse Steenweg 106 in Erpenmeren. Autohandel Patrick, jouw nieuwe Hyundai staat al klaar.
2: Voor al uw ruwbouwwerken, van afbraak tot en met volledige afwerking, met als specialisatie het plaatsen van putrels. Contacteer renovatiewerken Quintijn. Quintijn is flexibel, professioneel en maakt duidelijke en correcte afspraken. Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte via renovatiewerkenquintijn.be of bel 0494 16 27 00.
3: Lekker dineren en van het leven profiteren, dat is restaurant Mont Blanc.
4: Elke maand hebben we nieuwe suggesties. Informeer je bij Mont Blanc in de Stationsstraat 30 in Wetteren via 09 369 24 21, via onze Facebook of surf mont-blanc-wetteren.be.
3: Restaurant Mont Blanc.
5: Kapiteintje, uw traiteur en speciaalzaak voor verse vis, zalmschotels, belegde broodjes, koude buffetten en lekkere huisbereide koude of warme gerechten. Ook dagelijks vis- en vleesgerechten op bestelling zijn mogelijk. Kapiteintje. Kapiteintje verzorgt ook jouw culinaire wensen op alle feesten met of zonder bediening. We zijn open van dinsdag tot zaterdag van 9 tot half 1 en van half 2 tot 6. Op zaterdag open tot 5 uur, zondag van 9 tot 12. Op maandag zijn we gesloten. Kapiteintje, provinciebaan 98 Kalken of via kapiteintje.be.
6: Radio Accent.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
2: Mama, wat eten aapjes?
3: Ah, die eten bananen, hè?
2: En wat eten paarden?
3: Die grazen in de weien, schatje.
2: En mijn konijntjes?
3: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
4: Hallo, met de Bunny Club.
5: Ah, zijn jullie al open?
4: Ja, we zijn al open hoor. Hier is mooi gezelschap aanwezig.
5: Ah, dat is goed. Dan kom ik langs.
6: Bunny Club, Brusselse Steenweg 341 in Wetteren. Open van maandag tot zaterdag, vanaf 14 uur tot in de late uurtjes. Meer info via bunnyclub-wetteren.be.
7: Druk in je hoofd, volle agenda, geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
8: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
7: Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
8: Light Experience Center. Druk op pauze.
7: Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur.
8: Meer info op lightexperiencecenter.eu.

zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.nl

0: BE, ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Jouw radio. Jouw ritme.
2: Radio Accent.
1: Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+. Radio Accent Nieuws.
3: Een motorrijder is gisteren levensgevaarlijk gewond geraakt bij een verkeersongeval in Haasdonk. Een deelgemeente is dat van Beveren, Kruiweken, Zwijndrecht. De motorfiets en een auto die botsten tegen elkaar aan de oprit van een bedrijf. En de motorrijder die raakte daarbij levensgevaarlijk gewond. In Lievegem is een jongen van 15 door de jeugdrechter geplaatst in een gesloten instelling. Hij veroorzaakte afgelopen weekend een zwaar ongeval nadat hij met een brommer vluchtte voor een politiecontrole. Hij botste daarbij tegen een auto en een vrachtwagen. Het meisje van 18 dat achterop zat, verkeert nog altijd in levensgevaar. Het parket onderzoekt een schietincident in Lebbeke. Afgelopen zondag werd daar een 18-jarige man in de rug geschoten. Het slachtoffer reed met zijn bromfiets naar huis toen een persoon zijn weg zou hebben versperd. En de lokale politie die is nog op zoek naar een verdachte. In Gent zorgt eendenkroos voor problemen op de binnenwateren. Het kroos verstopt de filters van motorbootjes, waardoor de motor oververhit raakt en witte rook uitstoot. Sommige boten die zijn tijdens hun vaart al stilgevallen. Een boot voor huurders die moeten extra schoonmaakbeurten inlassen. De waterbeheerder die kan het kroos voorlopig niet wegspoelen, omdat het waterpeil in de binnenstad te laag blijft. Aan de Universiteit Gent zijn de eerstejaars gestart met hun opleiding. Voor veel studenten betekent dat ook de zoektocht naar nieuwe vrienden. Studentenverenigingen die proberen die eerste kennismaking zo vlot mogelijk te laten verlopen. Op de zorgcampus merken ze dat sociale contacten voor jonge studenten niet altijd vanzelfsprekend zijn. Studenten die kunnen er nu terecht voor laagdrempelige therapeutische hulp. Onderzoekers van de Artevelde Hogeschool in Gent die gaan de woonzorgcentra verder helpen met het gebruik van artificiële intelligentie in de zorg voor mensen met dementie. Er bestaan al veel AI-toepassingen, maar die worden volgens de onderzoekers nog onvoldoende gebruikt op de werkvloer. En verschillende woonzorgcentra in Vlaanderen doen intussen een beroep op hun kennis.
1: Meer regionieuws via radioaccent.nl.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Beleef culinair de ontdekkingstocht van de Griekse keuken in restaurant Marathon. De chefs van het huis, Savas en Maria, laten iedereen kennis maken met de Griekse cultuur en zijn gastvrijheid. Surf www.resto-marathon.be voor reservaties, feestjes, menus en onze traiteurdienst. Grieks restaurant Marathon. Felix Bernaardsplein 43 in Wetteren. Gewoon lekker.
3: Jamas!
4: Garage Beurums Ludwig, uw officiële Hyundai-dealer van Wetteren en omstreken, stelt je het ganse gamma voor aan interessante voorwaarden. Garage Beurums biedt ook de mogelijkheid aan tot het financieren en verzekeren van je wagen. Naast verkoop kan je er ook terecht voor een totaalservice met de modernste apparatuur, zoals een 3D-uitleiding en airco-toestel met milieuvriendelijk gas. Laat je overtuigen en kom vrijblijvend naar onze toonzaal aan de Brusselse Steenweg 281 in Wetteren. Of surf naar beurums.be.
5: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
6: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.

Call me back when you get this, okay? I love you.

0: energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Banden nodig? Dan is er nu CMB Bandencentrale in Wetteren. Voor nieuwe banden, tweedehands banden en leasebanden aan scherpe prijzen. Tot en met augustus geniet je van 20 euro korting op nieuwe banden. Ook voor uitlijning, het regelen van je lichten of een nazicht voor de technische keuring ben je welkom. Lichten regelen en keuring nazicht kan al voor 10 euro. Snel geholpen, vakkundig uitgevoerd en zonder afspraak. CMB Bandencentrale Wetteren, Oosterzeelensteenweg 7. Ook in Merelbeke.
0: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 203.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Stickers, affiches, flyers, patches of relatiegeschenken nodig? Lighthouse heeft een enorm ruim aanbod en drukt echt alles. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse is de nummer
1: 1. Ik ben die motiverende tuinman, die met twee handen heel veel kan.
2: Voor alles snoei werk, aanleggen van je tuin en het zaaien en onderhouden van je gras kun je terecht bij ZHF Tuinen. Meer info via zhftuinen.be. ZHF Tuinen, jouw professioneel tuinbedrijf.
1: Ben die motiverende tuinman, die met twee handen heel veel kan.
2: ZHF Tuinen. Wij maken van jouw tuin een echt pareltje.
3: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
4: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
5: Ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
6: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar

0: Elke dag opnieuw op jouw ritme. Op jouw ritme. Dit is Radio Accent.
1: Called you up when I needed some protection.

0: Ramen zonder sfeer of een muur die nog niet afvoelt? Bij Brussels Huis krijg je raam- en muurdecoratie op maat. Met exclusieve materialen en persoonlijk advies van A tot Z. Zo krijg je snel een transparante prijsraming. En onze vakmensen meten op en plaatsen perfect. Bezoek onze showroom in Aalst. En plan je gratis afspraak op brusselshuis.be.
1: Jouw radio. Jouw ritme. Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+. Radio Accent Nieuws.
2: Er ligt een concreet besparingsplan op de tafel van de Vlaamse regering. Het is voor het eerst dat de regeringspartners over echte cijfers onderhandelen. Onderwijsminister Demir herhaalt dat ze absoluut niet wil besparen op onderwijs, maar volgens minister De Prater zal iedereen toegevingen moeten doen. Minister-president Diependalen wil dit weekend een definitief akkoord. Stookolie wordt morgen iets goedkoper. Voor grote bestellingen vanaf 2000 liter gaat er 8 cent per liter af. De brandstof

stofprijzen schommelen al maanden door het aanhoudende conflict in het Midden-Oosten. Vandaag steeg diesel nog naar recordhoogte van €2,50 per liter. Die prijs blijft morgen nog wel overeind, maar daarna zou die lichtjes zakken. Alhoewel tanken of stookolie indoen een serieuze hap uit uw portemonnee is. In Nepal is 40 ton aan Belgische noodhulp aangekomen. Het gaat onder meer om tenten, dekens en kookmaterialen om de slachtoffers van de zware vloedgolf van eind augustus te helpen. Een groot deel van de hulpgoederen is gefinancierd met geld dat de Vlamingen via het Rode Kruis hebben ingezameld. De voorzitter van de Spaanse openbare omroep RTVE wil het Eurovisie Songfestival voor het tweede jaar op rij boycotten vanwege de deelname van Israël. Dat heeft hij gezegd in de Senaat. José Pablo López kondigt aan dat hij tijdens de volgende vergadering van de Raad van Bestuur zal voorstellen om net als vorig jaar niet deel te nemen met Spanje aan het liedjescircus. En dan de weersverwachting. Het blijft droog, afwisselend wolken, hier en daar wat zon, maxima 22 graden. Morgen overwegend zonnig, opnieuw 22 graden. Donderdag een mix van zon en wolken bij 20 graden, maar richting het weekend klimt het kwik tot 25 graden en we hebben veel zon.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Kapiteintje, uw traiteur en speciaalzaak voor verse vis, zalmschotels, belegde broodjes, koude buffetten en lekkere huisbereide koude of warme gerechten. Ook dagelijks vis- en vleesgerechten op bestelling zijn mogelijk. Kapiteintje. Kapiteintje verzorgt ook jouw culinaire wensen op alle feesten met of zonder bediening. We zijn open van dinsdag tot zaterdag van 9 tot half 1 en van half 2 tot 6. Op zaterdag open tot 5 uur, zondag van 9 tot 12. Op maandag zijn we gesloten. Kapiteintje, provinciebaan 98 Kalken of via kapiteintje.be.
2: Mama, wat eten aapjes?
3: Ah, die eten bananen, hè?
2: En wat eten paarden?
3: Die grazen in de weien, schatje.
2: En mijn konijntjes?
3: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
4: Tijd voor een nieuwe wagen? Dan is dit het moment. Bij Autohandel Patrick in Erpenmeren geniet je nu van supercondities op een grote voorraad nieuwe Hyundai's. Kies uit benzine, hybride of volledig elektrisch. Onze toonzaal is alle dagen open van 8 tot 18 uur en op zondag van 14 tot 17 uur. Je vindt ons aan de Leedse Steenweg 106 in Erpenmeren. Autohandel Patrick, jouw nieuwe Hyundai staat al klaar.
5: Lekker dineren en van het leven profiteren, dat is restaurant Mon Blanc.
6: Elke maand hebben we nieuwe suggesties. Informeer je bij Mont Blanc in de Stationstraat 30 in Wetteren via 09 369 24 21 via onze Facebook of surf mont-blanc-wetteren.be.
5: Restaurant Mont Blanc.
7: Toe aan beter slapen? Ontdek Swiss Bedding in Wetteren. Al 10 jaar jouw vertrouwde slaapspecialist in matrassen, boxsprings, bedtextiel, kleerkasten en zoveel meer. Met gratis levering en installatie maken we het je extra makkelijk. Je vindt Swiss Bedding in de Zuidlaan 97A in Wetteren. Open van 10 tot 18 uur van maandag tot zaterdag. Gesloten op woensdag en zondag open van 13 tot 18 uur. Meer info op swissbedding.be. Swiss Bedding. Everything starts with a good sleep.

0: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: Hallo, met de Bunny Club.
2: Ah, zijn jullie al open?
1: Ja, we zijn al open hoor. Hier is mooi gezelschap aanwezig.
2: Ah, dat is goed. Dan kom ik langs.
3: Bunny Club, Brusselse Steenweg 341 in Wetteren. Open van maandag tot zaterdag. Vanaf 14 uur tot in de late uurtjes. Meer info via bunnyclub-wetteren.be.
4: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
5: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
4: Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
5: Light Experience Center. Druk op pauze.
4: Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur.
5: Meer info op lightexperiencecenter.eu.
6: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
7: Gezellig winkelen doe je in Spar de Loor in Massemen. Spar Supermarkt de Loor, Massumse Steenweg 230 in Massemen. Voor alle promoties en nieuws volg ons op Facebook.
8: Spar de Loor Massemen.
7: We zijn alle dagen doorlopend open vanaf 8 tot 7. Op zaterdag tot 6 en op zondag tot 5:30. Op woensdag zijn we gesloten.
8: Supermarkt de Loor Massemen.
7: Waar vriendelijkheid, kwaliteit en service de beste vrienden zijn.
9: Voor al uw ruwbouw. Van afbraak tot en met volledige afwerking met als specialisatie het plaatsen van putrels. Contacteer renovatiewerken Quintijn. Quintijn is flexibel, professioneel en maakt duidelijke en correcte afspraken. Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte via renovatiewerkenquintijn.be of bel 0494 16 27 00.
10: VLB Cars, al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
11: Ramen en deuren met echte sumo-kracht? Dat is Driba. Ontdek onze ijzersterke PVC en aluminium ramen en deuren met 30 jaar ongeziene garantie. Bij Driba kan je ook terecht voor professioneel geplaatste rolluiken en poorten. Kwaliteit en kracht. Vlasmart in Dendermonde. Of bezoek Driba.be.
12: Driba met een Y.
11: Driba. Gegarandeerd sterk in ramen en deuren. Jouw radio, jouw ritme, Radio Accent.

0: Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Sico-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.
1: Jouw radio. Jouw ritme.
2: Radio Accent.
1: Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+.

0: elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Ik ben die motiverende tuinman, die met twee handen heel veel kan.
2: Voor onderhoudscontracten, reorganisatie van de tuin of het plaatsen van je tegels en terras kun je terecht bij ZHF Tuinen. Meer info via zhftuinen.be. ZHF Tuinen, jouw professioneel tuinbedrijf.
1: Ik ben die motiverende tuinman, die met twee handen heel veel kan.
2: ZHF Tuinen. Wij maken van jouw tuin een echt

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Werfborden, polo's, t-shirts, vliestruien, regenvesten of ander werkkledij nodig? Lighthouse Wetteren bedrukt precies wat jij nodig hebt. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse.
1: Banden nodig? Dan is er nu CMB Bandencentrale in Wetteren. Voor nieuwe banden, tweedehandsbanden en leasebanden aan scherpe prijzen. Tot en met augustus geniet je van €20 korting op nieuwe banden. Ook voor uitlijning, het regelen van je lichten of een nazicht voor de technische keuring ben je welkom. Lichten regelen en keuring nazicht kan al voor €10. Snel geholpen, vakkundig uitgevoerd en zonder afspraak. CMB Bandencentrale Wetteren, Oosterzeelensteenweg 7. Ook in Merelbeke.
2: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
3: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Ultiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica, body and Beautybeurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.

0: Supermarket Wetteren. 24 op 24 en 7 dagen op 7 geopend. Voor je krant, lotto, rookwaren, gekoelde dranken, wijnen, sterke dranken en verse groenten en fruit. Ook is er een ruime keuze aan diepvriesnacks. Kom langs aan de Capelle 340 in Wetteren. Mini Supermarket Wetteren. Altijd dichtbij, altijd open.
1: Beleef culinair de ontdekkingstocht van de Griekse keuken in restaurant Marathon. De chefs van het huis, Savas en Maria, laten iedereen kennis maken met de Griekse cultuur en zijn gastvrijheid. Surf www.resto-marathon.be voor reservaties, feestjes, menus en onze traiteurdienst. Grieks restaurant Marathon. Felix Bernaardsplein 43 in Wetteren. Gewoon lekker.
2: Jamas!
3: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
4: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
5: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
6: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
7: Garage Beurums Ludwig, uw officiële Hyundai-dealer van Wetteren en omstreken, stelt je het ganse gamma voor aan interessante voorwaarden. Garage Beurums biedt ook de mogelijkheid aan tot het financieren en verzekeren van je wagen. Naast verkoop kan je ook terecht voor een totaalservice met de modernste apparatuur, zoals een 3D-uitleiding en airco-toestel met milieuvriendelijk gas. Laat je overtuigen en kom vrijblijvend naar onze toonzaal aan de Brusselse Steenweg 281 in Wetteren.
8: Of surf naar beurums.be.
9: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Jouw radio. Jouw ritme.
2: Radio Accent.
1: Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+.

0: motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Siku-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.
1: Jouw radio. Jouw ritme.
2: Radio Accent.
1: Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Jouw radio. Jouw ritme.
2: Radio Accent.
1: Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+.

Listen! Do it with me!

0: zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Siku-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.
2: Jouw radio. Jouw ritme.
3: Radio Accent.
2: Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+.
3: Radio Accent.
2: 1 uur lang in de mix.
4: In de mix.
2: Radio Accent Mix Sessions. Location M met Magna Man. 1 uur lang in de mix.
5: Balance, no bass, you better be afraid. Not hot, not great, you've never been this way. No, we'll never be the same. I know, you're screaming out my name. Give me eyes, give me a break. Give me all the things so I just can't escape. Higher than a mountain, even better than a dream.

0: zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en sicovoertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. Broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.
2: Jouw radio. Jouw ritme.
3: Radio Accent.
2: Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+.
3: Radio Accent.
2: Radio Accent. Accent. Accent. Accent. Accent. Accent.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Jouw radio. Jouw ritme.
2: Radio Accent.
1: Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+.